0: كويس شنو التقنيات تتش بوش والتقنيات ما تتبين تيغت نوش كنت متبين ما بوش تيويت المتا كات من داش شان غولوي كات باس مهزش برنار ارفيو ماغل مريل روا تبو بغادت نان شنو ندي كات هيك كات هيك نتوشيش شهاتيت ماتنيكوش لكتون كواجه ماش مستويا وشيبيت ومن شيبيت نوتاش كون ايكون جيت وشات مات مانتنام بيساميت اي سيبيت وين باكي ما بيكو غاني نيجا تباتي اينا وان اي دوز جي من بندو تسي وان كاش كات نيتي وطا جي تبا مستابو يك ماتن ايكوش لك جون ايك هابتي شابتيني نورمو جي بوادين اوزي جي تبا مستابا بنو ريني دي تات سي مو كانش كانتا ماتن ايكوش لك جون هابتي نورمو كوي كوي برنار
1: Quoi, quoi, Muriel, la route m'a mis le demande, mais le poste de ce nom, mais tu sais pas, ou t'es tout timide, non, match me couche la John.
0: Et que, Bernard, quand il donne, mais non, d'être détaillé dans les chemins.
1: Ne pas me t'a dit, tu as cru pour ta nota. Parce que tu as dit l'autre mon rapport. T'es venu l'autre gars? Oui, on tourne, dit Tanti o it moagni banana justa quit. Jem slotet, jem ot, jem chihigat. Est elotet muriet, se tue elotet kaina nocha. Uta quit gajab da jihigat, se gute te te ande, jem te gop san job. Guast nu hoben passe. Ago, tante, un mast lut nu bengi. Gajab da jihigat, uta quit. Scangiro, boomel jihab. Nazinde gajab da jihad, test binde with the one comic jihad.
0: Go
1: with it, Beninuder. Go with it, Beninuder. Ever tape and a guy, a guy, what they got naked tattoo, Pizandro bo. I put it, Mazet, Muk tapen. Get tapen, then can't do nagatel set. Den gaan doen naar het telt, het zijn job, dan de mest lood noemen, de ben companies. Ze doet, ons niet goed, dan ben ik goed. Den ga ik, ga ik daar niet zo ziet, dat ze stoot ook zullen. Maar wel daar gewoon, na goed dat niet bij, gewoon, de chihok ne lood doet, om ze zie gaan me lepala. En met zel daar goed, de mast loot het. Hij had daar goed koahoot, dus ze mist goed, Murie. Koahoot. Hoe daar kun je even zien, mist loot het.
0: Mhm.
1: Dat is niet goed, mist goed, mist daar. Jimmy, dat is goed, Murie. Ik wil mist. Nu koop je hem, wat hij niet dan, mluldagon, ik wil niet deze wie. Ihe zaza batayan, jihe ta pajung iwa. Nanja khodin zen kubanye su takwit. No te zen gat seda. Nda tan de bu tanu, nyema gai tanu de del dagwa ta bu nanu khananu. Et gabu ngo mag pizan zo. Te ina de wa ihe zaza batayan, de ze ze gwenye le magan don zen chelo, nde gai tamuat. Kats goed maar aan het. Ik ga doen, ik kan hem uit dat. Ik ga niet naar dat. Ik ga niet naar dat.
0: Ik
1: ga niet naar dat. Ik ga niet naar dat. Ik ga niet naar dat. Ik ga goed maar aan het. Dit is een beetje goed in dat. Ik ga niet naar dat. Ik ga niet naar dat. We moeten goed twasten. Ik ga niet naar dat. Te wen el maranto u gymnaus. E gats kod maranot. Se marani beno da kwide a jab da. U da kwide ab da jih gal la. Ka e ab da jih mich nan. Le pizol mo e heben. Te o de ilud nu toa shish ne gagun el maranot. Maran te zeze che hajit. Te gai tamwet na te zeze bors kut na. Se iluda. E no te bo tut. Nu tum sta te to gai ta. Nu da kwide ga kada pomete an. Te zeme te gop zan zolp. Ik wou een jullie het naar zo'n maat dit. Kalujot skut. Kalujot. Patsayat aini nijewadi kabaka. Kabaka o dege tömyo ye. Evi bego nahom nero te patke nero yeit nanola. Se ka uit se stoni zin stomon kabaka da magi ngatam. Alexandre.
0: Alexandre.
1: Evo ne. Stomano ne kabaka. Evo dette ben gevi. Job madan illut shayudin tahamugunan de guan jitin de lo idone zitan de menueto yam ga itatugut kasnunen illusi unel de modelon de jeb menuhda tugunde bizan jobe de tumu homi chandit tugullu nutumje naskapi vilanto anasio innu putta de hudato come gudminu ye etagwen E lui c'è ut, di uomiulu. Di uomiulu. We have money, but we have money, Mogai lo gulumelo gahgal maloji hok gi wezen de kovs an jo boat erande squade ben utak fit geit de an babes an jo gestuci lo masta ya tasn ban ibs an jo was de liben ka bakovs an jo was liben de je da habet mit de ne hali inte wede woni ngate ze lag jon I wouldn't be seen, Lucine, get on a chimacos like John, if it are mother. I would say, what Jim, they got be seen and Zanjob, they would take that oil. I wouldn't say that the Arantomeloji Gagaldel Motan Demoloji who got a bull looted. Give boom state, a boom state, a boom state, the only real with a kid. I wouldn't demo Jangon Elementi who did Ludente Ujimnos. Degat skut magan ugeide geite tiarento geite bende enaja pato ha moguto ich luote ute lut mach me kus we have bende jinat na palde we jo adne lu ilunje go humutni gitora chelot i wahna no me mi job samuel de dio i yagni bende mi job ni to tonu zeba de mi job galu bloza gaga ya bende go I wouldn't do that in the bag when this time you look. Go up modern do that fit. Then as me chin the woman you yet. Siji Muga and the Mestabadu Maga Uyahtabadu. Get tabu to go to Hanaman del Dinka. We have that jihad. To me shoot. But I quit and then we made to Yarno Bingo Kadu in Radone. But I quit as you have that jihad. Mugue juega meto y aganto juega bingunze tona, teme jute bingu togunil. Tepjad jute bingunzani, ben abu li belne le gulu. 49,000, 50,000 li fedel darun omen. Bingunzadi ebu anuyang inilia. Tewa, nasne peigo, pena jute. Uten tepen, nyangwa ihvid madan de Charlotte. Charlotte Mekenze, Alexandre Mekenze nana wit. Avuto tepe.
0: Bernard, when this has been done, they shop did not have the town, and no pieces as you call two or two, don't
1: you imagine? Ah, Madame, can you resist a fat the pad week? They fat the pad week, Muriel, and to have my dear that quit a jab that he gal, they went el marantoche, lodne le gymnase. I wouldn't they to have my dear where public. Nan do selden batan chei ho estagen chege chi ho dan de kon de ga man ga nanul jeni lut de to jenu gymnas evolone lo ho apetam ge vil chi ho loza ho apetam chi ho loza ji melo al de ji chi veto un del modni lo ma stom lo da ho ga ga ti ho no ho ke bu mi sta te ka la mai fedel da no ze bu jut nan do selman te
0: Et oui, dans mes études, oui, puis je suis payée, c'est triste,
1: Ehe, ma stamma il gigahu. Quello è il dacu. Dei te ti agni, però è tan cavo a gigmatu da qui per lo tu vispu hiagnu. E quando te vuoi puhto, non ti gaccio di magan, non ti gaccio di elementi, non ti gaccio di magan, non lo gimnaus. E questo ti agni, non ha suabit li agnu, non me lo. E o te no cavo a gigmatu, non ha scappiu te namo. E o te vuoi hitzit zapatuanu tonze. Να ζω απ' λιάνω, δεν λέω, δεν είναι καν τα καλό απ' τε, τούτε, είτε λτά γολε, τούτε, καλό άτσο γμάτς. Εγώ δεν είτε τι άγνε, είπαν. Πόμε τα, πόμε τι άγνω, το εμέ, το άγνω, δεν είτε λτά γολούζα.
0: Πέρνω, τσου είμαι μάτων, μη τσάρω, ότι τσέ πέρντε γόντα, ζει με το ετούκα, εκα νεγνάμαν, ενιάπαν, μήνω, τα τα πέγαντε, γονέτσα, τα τα πέγαντε, γονέτσα, ημιόμαν, μήνω, τα τα τα Ik moet je zeggen dat je moet op de kerk dat je niet dat de pijnse abdetschap einde. Zie je dat niet Bernard, dat je met twee tot dat goed zit gemaakt. We gaan gedacht doen, je moet je zeggen, dat zijn we nog. We doen ze geen reden nog. Ik kon ook nog een abdetschap doen, dat je met twee tot een abdetschap te paar in de jongen. Bij dagen in negen dagen dat niet de wind was zat, maar niet de naam zat, niet de leerling de zaad, maar dan zijn negen dagen nog mis niet zo. Al daarvoor, dat we niet zo met gooien aan het meer, dat schat, dit kan. Ook niet zo niet gaan staan, ze in niet niet zo op dat schat. Maar goed, in dat
1: ze... Te hebben nu tegen te gewalagen, die Luca Iliot, de mischot Kawawa. Sami pieni in radarno. Jahago Morganis nana. Jahago Morganis. We lagen even egail you, nana, nana, nana, nana, nana, nana, nana, nana, nana, nana, nana, nana, nana, nana, nana, nana, nana, nana, nana, nana, nana, nana, nana, nana, nana, nana, nana, nana, nana, nana, nana, nana, nana, nana, nana, nana, nana, Put it there, Juan Dorian Hamoda. Did seven Nascapi police. I want to hear it. Sami Pien, a will you? I used to creep you will be with.
0: Bernard, is Gabby da Whitney, Nipeta, the seven names got Jensen, Nipedin, not to make us like Donza? Is Gabby da Whitney, and we know to engender it, J. Peter Rigo, who did was his gun. Aine Justine Brichard et Gadano, coordonnatrice de projet, et oui, la mine de Wassiskun. Aboné, j'ai payé de mon idée de côté de Nadje, Bram, et Wawit Manu de Mani, et la notion, pas du Selman. Faut remonter, il y a deux, Corla, quand il y a deux, n'est-ce pas Selman ou est-ce que.
1: Tu n'y t'es. Tu n'y t'es, Muriel Boubetata. Nanta tatti. Pubeto aren Muriel Rock. Notte tutte tempesti muliala. La nugeri nella delunde tat. Zengas cotumaren to, gitot canta scatet. Camarunaren hada, se jimmy com. Men dat ook mis naar mo, oh iets jaar nu dat, ik wil nu lo, Muriel heb om een beleid op dat zo, ik dan mag ik vliegen, ik kan schieten naar boem lallen, om het naam, die gitaar nu wat ze was het, nu niet naar boem beto, speto nou als ik mij goed, zo'n groen luid, dan gaan we daar hem dan de petak we. S'est-il passé avec Muriel? C'est déconnecté, j'imagine, non?
2: Oui, d'après moi, elle a encore des petits problèmes de réseau. Ça peut arriver. Ça ressemble à ça.
1: Quand on va poursuivre, je crois que des blanos, On va prendre une pause. DJJ, tu connais que Habou de Belen, et toi, Pega, c'est comme Belto, Nagamoulung, et toi. Est-ce que j'ai appelé toi avec Claudia McKenzie? Et on est dans un jour d'acquitté, qu'un tanga et de toi, tu dis, n'a pas de man, n'a pas de tanga, tu m'as looted, n'a pas de tanga, tu m'as looted, n'a pas de tanga, tu m'as looted, n'a pas de tanga, tu m'as looted, n'a pas de Jejin tu nak del drone lo ilumet nah lo ande ilot eh kunde tu ilumet nah mo ilumet lo putri kahgal je milagan to jejin tu eto eh unan jehoda kit lo jome kenze unis baytar no eh o eh lo te lo ubaniem je lo ubaniem jenga kan tu nak del tadne lo unte jeme te gobzan job makawo iji weta a jeu de jiko betuanu lo jome kenze. Bon, on va prendre une pause, Nigito, ni Johan, Shane Drew, lui, avant de poursuivre avec Claudia McKenzie. Bien va. Historique. Je vois que tu parles de moi, toi.
3: Tu parles de moi, toi. C'était très bon, mec. RDO, il y a un peu. C'est le dernier, je crois, déjà. Attends, quand tu es comme un instant, il fait une fière, tu prends de l'autre.
4: The one man in Maya,